0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Prachtige lied, Elevation Worship, halleluja. Dondergaand het ons een baie speciale hemelvaartdagdienst gehad en die woord van die Here was sterk en atmosfeer was baie mooi in die huis gewees en Jesus skryf in Johannes 16 en hy sê vir hulle dat dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster, Engelse Bybel sê, sal die helper nie na julle toe kan kom nie. Maar as ek vertrek, sal ek kom na julle toe stuur. En ek deel met ons mense drie voordele van Hemelvaartdag. En om die hart van Hemelvaartdag te verstaan, hy sê vir hulle dat dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. Engelse vertaling sê, it is to your advantage that I go away. Die woordje advantage praat van om iemand in een beter of in een meer gunstige posiesie te plaas. Jesus sê dat, julle mag het nou nie verstaan nie, maar ek gaan julle in een meer gunstige en een meer

Will You Still Love Me Tomorrow by Shirelists. And before that, we had Agra Abra Kadabra by Steve Miller Band. Welkom, welkom, welkom. Jy is ingeskakel by Goud hier op Helderberg FM 93.6 saam met my, Mariana. En hier is lekker muziek. Net hierna gaan ek vir jou speel Take My Breath Away deur Berlin. En dan If You Leave Me Now, The Chicago. En dan gaan ons dit bietjie opbeat vat. Maar dit is Sondag, so ons kan maar terugsit. And relax.